Als je een verzoekje hebt voor dit programma, dan kan je altijd een e-mailtje sturen aan aad@theglobalvoice.info. aad@theglobalvoice.info. Theglobalvoice.info.

maar hij kreeg daar op zijn klutte van al wachten tot al vijf. Een nest van zijn bos niet, dat nest van een deen, zijn wijf.

0: Gud kan virke. Stille gøs. Gud kan virke.
1: Ja, dat was Ivan Hele, bekend van de Wilde Boerendochter, maar dit keer met Gustaaf. Een mooi begin van deze Triple Dutch Show. En hier is ook uit België, Eva de Rovere. Fantastisch, toch?

Oké, dat waren Flaco Jiménez samen met Roanese Que Paso. En daarvoor Eva de Rovere uit België. Fantastisch, toch? En hier is Urbanus.

is. Iedere woensdag van 11 tot 1 UTC. Het programma heet Triple Dutch. Je kunt er niet omheen.

0: Ja, oké, dat was Urbanus, vaarwel Theo. En daarvoor hoorde je Quand les oiseaux chantent dans le bois. Oké, dat was Urbanus. En hier is Ivan Helen nog een keer, de wilde boerendochter.
1: Ten midden in de Vlonders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes. Uit hier wat groteren dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neefjes, den dien ze hier doet gerne. Maar ze is hier nog niet staan. Hij heeft er partan een liedje van gemokt. Met heel schoenen woorden. En als dit chauvis voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden, zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

Skum vijverken. Maar ja, wat doe er aan? Zo'n zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij het deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

Elgin. En de jaren gaan voorbij. En ze wiert zij 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En ik zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En hij zei bij Elgin. Ik zie je gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

en zo goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf, schettige zij met haar gat.

Ja, nog een keer Eva de Rovere. Slaap lekker. En daarvoor de Wilde Boerendochter met Ivan Hele. En hier is uit Nederland van een album World Music from the Netherlands heet het. Ja. Orient Express en Dynamo Horo.

0: Het Wassende Water. Een vervolghoorspel van Anton Quintana naar het gelijknamige boek van Herman de Man. Vandaag het 18e deel, Hoogheemraad.
1: Wat zie ik nou? Moet de Hoogheemraad zelf eens nog de keuien merken?
2: Hé? Hey, Hagen! Hagen Scheer, hoe gaat het, man? Hoe gaat het?
1: Goed, jongen. Met mij gaat het een nauwe gangetje. Maar jij hebt een ganse klim gemaakt, hoor.
2: Hoe kom je al hier? Taaie ouwe, toch zeker niet met de...
1: Beljaard, met een gehuurde Tilbury. Zekerlijk. Wat doe je anders?
2: Kom mee in de huis. Je moet bevrozen wezen.
1: Nee, die zot. Maak jij voor al dat werk maar even af.
2: Ga jij dan alleen. Er zal nog wel koffie wezen. Anders zal ik een van de meiden waarschouwen.
1: Nee, ik zie het ervan. Dit ben een vette biggen, jong.
2: Ja, voor de markt, morgen.
1: Je zou geloven dat zo'n kwast met aniline ze vermoord, waar?
2: Zo, dat is beurt. Kom mee, Hagen. Ik vind het machtig mooi dat je er bent.
1: Wat is dat?
2: Het nieuwe rooimachine.
1: Laat eens loeren.
2: Het is een kunstig ding, waar? Ja. Weet je hoe het werkt?
1: Ja, ik heb erover gelezen in het nieuws. Die hadden ze in mijn tijd moeten hebben. Handig machine, waar? Al ben je zodanig opgeklommen, Giel-Jan. Je laat het boerenbedrijf even zo niet los.
2: Van mijn leven niet, Hagenscheer. Het is een bestig bedrijf.
1: Die coöperatie. Dat is een mooi ding dat hij daar had opgezet. Dat is nou ten de ware vooruitgang. Zeg eens dat je machtige plannen hebt.
2: Reken maar. Er komt altijd met een geweldige graanmaalderij en een kaaspakhuis. En voorliggende week heb ik papieren getekend voor een importkantoor.
1: Een importkantoor? Voor wat is dat?
2: Voor landbouwgereedschap en machines. Er komt even zo een verenigingslokaal. Moet je even indenken, Hagen. Giel bijen die hele gaan hier rekenen kost. Ik bestier zaken waar bekantonnen geld in omgaan.
1: Jezelf weer het cijferwerk wel een mannetje hebben.
2: Geloof dat, rechtervoort. Ik heb een klerk in vaste dienst voor de rekensommen. Zelf als onthoud ik mij van dit soort arbeid. En allerwijl blijf ik een boer achter de koeibiesten. Tegen melkestijd ben ik weer al hier op de stee.
1: Rij je dat machine nou eigens?
2: Wie anders? Trouwens, zo lastig is het niet. Jij zou het even zo kennen, Hagen. Moeder zal bij de vuurplaats zitten. Ze werkt nou niet meer, maar vandaar bestiert ze de ganse huiselijke bedoeling. Je woord van bevel is weer al wet geworden. De meiden zouden er schuw graag dood zien wegdragen, pijs ik.
1: Jij bent nooit hertrouwd, waar?
2: Nee. Veul heeft het anders niet gescheeld. Maar ja. Ik ken tegenwoordig zacht denken aan Nelia en Aigi en Geertruida. Ach, Hagen, dat vrouwvolk. Het was onwijle droevig, dat wel. Maar al dat lieve trouwbedrijf. Man, het is zo petieterig in mijn bevinding. Zo alleenig de aangelegenheid van twee mensen en meer niet. Zo staan die mijn. Ik heb nou zoveel andere zaken aan mijn kop. En dat gaat om de belangen van honderden huishouders. Hierdaags is er weer al een grote vergadering op het dijkhuis. Ja. Ach ja, het is nou eenmaal zo gelopen. Het is mijn wel beste Hagen.
1: Je bent nou ook in het provinciehuis binnengedreven, waar?
2: Ik moet jouw rechten voor het bekennen. Daar gevoel ik mij nog barschuw. Al die fijne meneer uit de stad. Fabriekdirecteuren, zakenlui, bankiers. Maar daar kom ik ook wel overheen. Het moet ommers. weet hij wat ik echt bar vind, Hagen. Als de oude dijkgraaf krank is, en dan komt nog alles weer, dan moet ik hem vervangen. Ja, eigenlijk zou baron den Donk-Polane dat moeten doen. Maar die zit deurgaans in Luxemburg vanwege zijn rheumatiek. En dan moet ik in de voorzittersstoel.
1: Daar ben ik nou toch wel aan gewoon.
2: Ja, wacht even. Als vervangen dijkgraaf, Hagen, dan word ik afgevaardigd naar de beide commissarissen van de koningin in de provincie van hun gebied. En voor het algemene waterschap moet ik naar de bijeenkomst in het departement van Den Haag. Dan moet ik tussen ministers, grote heren en hoge ambtenaren zitten. En maar overleggen met ingenieurs en officieren van de genie. Man, de eerste keer dat ik wel dood willen wezen. Ja, ik zit wel zo'n stijf smoel, weet je, maar van binnen...
1: Dat ken ik klaar verstaan, Giel. Maar toch, je hebt het over jou om te bestieren en te gezeggen. Van jou werd ten de veul verwacht door menig een. Je bent de trots van de boeren in de kontrijen. Dat moet jou toch zuiver bekend wezen. Je bent ommers voortgekomen uit onze stand, leeft in onze doening, en thans leef je als grootheer nog in alle simpele eenvoudigheid. Al verkeer jij dan met ministers, je verkeert evenzo met hoornvee hier op Watersnood. Je hebt je door de grote gezeggers niet laten besmetten met hoge afkeer voor het nievere, lompe boerenvolk. Ik las in het Stichtse Provinciale Blad de nieuwe lijst van verordeningen, keuren, die jij hebt opgesteld. Machtig mooi werk.
2: Dat heb ik met de secretaris er samen gedaan. Het was vuurman zo'n scheef schotse volgorde van verordeningen, die oude lijst van keuren. En waar of niet, die nieuwe rangschikking geeft toch een veel klaarder overzicht.
1: Zo is het, Giel.
2: Het heeft zonder slag of weerwoord de gedeputeerde gepasseerd.
1: Dat heb ik gelezen. Mooi werk.
2: En jij, hoe gaat het nou met jou aangescheerd?
1: Ik? Och, ik word oud, waar.
2: Vanzelf eens?
1: Nee, Giel. Ik meen te zeggen echt oud. En dit jaar, mijn jong, zou het een winter worden van hem ik jou. Een oude botte waarschouwmommers.
2: Ga rap naar binnen dan.
3: Wat er een van mijn, Goof.
4: Nog een brandewijn graag. Wat een bieste weer, waar. Het vries dat er ervan kraakt.
3: Ja, het zal bekant nog slimmer worden.
4: Het waar voor een dik al geen schuwkoud als het slagmaand waar.
3: Ja, maar de koeien stonden al veel eer op stal.
4: En dat na zo'n goede hooioogst. Met de ene hand is het gegeven... De andere neemt het weer al af.
3: Het moet je bekend wezen, Rinus. Valt in slachtmaand veel regen, komt de blomme ten zegen. Als slachtmaand beven doet, dat is voor het landgewas goed.
4: Daarmee is geen stookhout in de schuren van de daggelders getoverd waar.
3: En geen pond hooi meerder in de bergen van de boeren.
4: Ach wat, ieder jaar zorgt voor zichzelfers.
3: Wat je zei, Torinus. Maar daarmee zie ik nog niet... voor wat slachtmaand zo veel koud moet wezen... om ten naaste jaar een goede oogst te bekomen.
4: Zo staat het rechte voort in de almanak. Het was in elk geval een machtig mooie ingevroren kerst.
3: Dat secuur. Heeft mij nog eens een opkikkertje? Jij ook nog?
4: Biljaard. Ik had nog verhoopt dat de eerste donkere maan dooi gebracht zou hebben.
3: Nee, die kans is verkeken. Het is nou de tiende en de wind waait nog immer niet uit het westen. Weet hij wat dat hier te beduiden? Hier, in de lage polders, nou ze ingevrozen blijven...
4: Ja, het jonk, het zeggen is er al lang. Maar het zal wel weer om ten goede keren.
3: Neemt, man. Dat zal het weer al niet. Verstaan niet dat niet? De polders wel eens schielijk vol. En van bovenuit Duitsland, wat zeg ik, van Zwitserland hele gaar, komt veel geel water de rivier afstroelen.
4: Daar heb ik niks van gemorken.
3: Nee, wel het weer al gestremd is door de vorst. Het ijs lijkt dik als nooit tevoren. Man, daar komt nou krekken donderen van. Als het nou te ende gaat dooien.
5: Het spookt, mannen. Hebben jullie het vernomen?
4: Wat dan?
5: Bijen. Heeft een navisitatie laten houden langs de dijk.
4: Is het waarendig?
5: Ja, het. Na dat de keuren alles geïnspecteerd waren.
4: Die bijen, een en al niever en attent.
3: Bij die zot, man. Hem heet angst dat de dijk het niet zal houden straks. Als de dooi komt en al dat water niet rap genoeg kan zakken. Omdat die grote ijsschotsen de boel stremmen.
5: Precies. Daarvoor gaat hem al die krommingen af. Vandaar zal het gaan spannen. Geloof mij, bij Cabal bijvoorbeeld. En op de slag tussen Koekoeksveer en de punt van Willige Langerak.
4: Ach, die bijen kent teugels worden. Zijn gat niet meer draaien zonder dat de reuven gekletst weer.
3: Wil je er even aan denken, Rinus? Dat bijen nou moet instaan voor de veiligheid van de ganse looppikkerwaard.
5: En van de krimpenerwaard. Zo is het maar net.
3: En van de Woerdense en van Rijnland. En dan evenzo van het stuk van de uitwateringslanden van achter de Utrechtse stadsgrachten.
5: En dat andere koek met koffie als de sloten op peil houden, hè? Die bijen.
4: Zeg dat. Ik zie hem dat anders nog doen. Met dat houten smoel van hem.
5: Mag ik die krant even inkijken?
3: Ja, het zegt dat wel, Rinus. Maar hij heeft nou wel een dikke kop. En veurmaals zag hem zo mager uit.
4: Daar is de bijen zijn eigen.
3: Eigenlijk. Alle Hoenkoopse boeren.
4: Ja. Bulkerig dik worden, die bijen.
3: Een dikke ronde kop met kinderoogjes. Of hem van zijn leven geen zwaarigheid niet gekend.
5: Moeten jullie horen wat hier in het nieuws staat?
4: Ja.
5: Het is de eerste keer in 5 jaren dat de noodtoestand wordt afgekondigd. Hoogheemraad Bijen heeft een kamer in de herberg Molenboezem gerequireerd. Maar als het vanavond niet verslechtert, mogen de mannen naar huis toe gaan. En hoeft de riviercorrespondentie door de waterstaat niet te worden afgekondigd.
4: Wat moet dat allemaal beduiden?
5: Verstaan ik niet. Bijen zal het weten.

0: Ik vrees zeer de dooi, die vroeg of laat toch invallen moet. Daarom, baron, schrijf ik in haast deze brief en dring ik aan op uw terugkomst uit Bastogne. Gij zijt als hoogheemraad zoveel ouder en dergelijk gevaarlijk hoogwater hebt ge eer als ik in uw kwaliteit meegemaakt. Het zou mijn eerste dijklegering zijn. En dan al dragen de verantwoording van de dijkgraaf maakt mij bang. Eindelijk antwoord van baron den Donk.
1: Wat heeft hem geschreven?
0: Zijn Ischias laat hem niet toe naar hier te komen.
1: Schrijft hem dat?
0: Mogelijk kent de dijkgraaf zelf alweer Overend. Dat is zo'n krasse oude man.
1: Maar die is waarlijk krank.
0: Ja.
1: En anders? Als de baron niet komt en de dijkgraaf ergens niet kent?
0: Dan is het aan mijn moeder om te handelen zoals mijn goeddunkt in geval van grote nood. Vanzelf moet ik overleg plegen met het college van bestuurders.
1: Die mooie baron scheidt in zijn broek.
0: Je kon zegt toch wel eens gelijk hebben, jij moeder. Ik ben er hele gaar niet gerustig op. In elk geval tijg ik nou naar de dijkgraaf, al is die misschien wel zwaar krank.
2: Ik ben aan het einde, bijen. Het gaat verkeerd gaan met mij.
3: Het zal u wel gaan, jonkheer. Montijn, goed dat ik u hier tref. Kan ik u spreken?
4: Niet hier.
3: Nee, natuurlijk niet. Straks.
2: Bijen.
3: Jonkheer.
2: Bijen, ik merk wel, je wilt het over het bange tij niet rappen. Niet tegen mij. Hier aan mijn sterfbed.
4: Zo maar moet u niet praten, jonkheer. U wordt wel weer beter.
2: Nee, nee. Maar dat is niet zo van belang. Bijen, ik vrees het hoge bovenwater zeer deze reizen.
3: Wees gerustig.
2: Ik kan er niet aan denken. Als ik heen zal zijn, neemt die baron den Donk het bevel. Het is een grote klungel, die mooie jagersbaron. Onze dijk, bijen, pas op onze dijk. Haal voor het mogelijke gevaar, haal voor de waterlossing van boven komt, de genie erbij. Beloof dat. En houd Den Haag van uur tot uur op de hoogte. Van uur tot uur.
3: Baron den Donk zit met rheumatiek in Bastogne. Ik heb hem geschreven.
2: En
4: blijft u toch kalm. U moet u niet opwinden.
3: De baron kon niet komen. Hij dacht dat u nog wel zorgen zou dit keer.
2: Schreef hij dat? Bewaar. Bewaar die brief, bijen.
4: Gaat u toch liggen.
2: Leg die brief op, bijen. Officieel. Officieel. Stuur geen letter meer naar Bastogne. Hij is verhinderd. Goed. Ik leef nog. Zijn afwezigheid keur ik goed. Keur ik goed. Hoor je? Schrijf dat op. Leg het vast. En gij, bijen, wees niet beangst. Doe altijd wat je doen moet. Vrees de Engelanden niet. Er zijn belangen die boven de hunne gaan. En die zij niet zien en niet bevatten kunnen. Mocht het water boven water wassen En dat gebeurt dit jaar. Neem dadelijk kapitein Porteyne als raadsman. Vraag hem bij het ministerie, Jan. Het ministerie van Oorlog. Doe dat. Dan ben ik gerust.
3: Ik zal het doen, jonkheer.
2: Luister. De wind wordt minder. Hoor je dat? Als die guurheid ophoudt. Bijen. Als het zachter weer wordt. Dan komt de lek los.

0: Hey! Hey! Waar vind ik de Hofstee Watersnood?
1: Wat? Bij wie moet hij wezen?
0: Op Watersnood.
1: Watersnood? Gunderwijd, midden in het land, de sticht af. Daar waar aan de dijk twee beelden staan, van Adam en Eva, op stenen palen.
0: Bedankt.

0: Ja, kalm maar, moeder.
1: Er klopt iemand.
0: Ja, ik ga al eens zien.
1: Midden in de nacht? Heb je een blaker?
0: Ja, ja, maar ik moet toch wat aanschieten.
1: Wat kan het wezen, Giel?
0: Om de dijk, wat anders? Vannacht, ik ben gereed. Is de lek los?
2: Dat kan, dijkgraaf. Wordt van onze burgemeester gezonden. Hier is mijn brief.
0: Goed, laten we dadelijk naar de dijk gaan.
2: Rijdt u mee op de duo?
0: Best.
1: Het is gevaarlijk glad op de dijk, Giel.
0: Daar kunnen we nou niet bunzig van wezen, moeder.
2: Weet u dat u nog geen broek aan hebt?
0: Huh? Oh, waar ik bekant in mijn onderbroek gegaan. Mooie beurt voor een dijkgraaf, hè? Wacht even. Moeder, blijf te bedden. Hm. En wees niet bezorgd.

0: Nou, Fontijn, dat waren hoog tijd. Het zwaarste punt van de dijk is bij de Kromand Koekoeksveer.
1: Wat voor schikkingen heb je getroffen bij je?
0: De motorordonnans. Die heb ik naar Vreeswijk gestuurd om de genie daar te waarschuwen. De ingenieur van Waterstaat is al eer gekomen en heeft opmetingen gedaan.
1: En? Wat denk je ervan?
0: De explosiesectie van de genie kwam een uur later. En heeft allerwijl drie dynamietmijnen ingehakt.
1: Moest dat zo nodig bij je?
0: Ja, de ijsdom moet vlot komen. Die is veel te hoog ingevrozen na de vurige dooi. Dat is de oorzaak van alle ellende. Zo'n korte dooi die niet doorzet.
1: Wat is dat bij je?
0: Dat binnen de dynamietmijnen, Montijn. Nou komt er schot in de ijsdam.
1: Is daarmee het gevaar bezworen?
0: Nog niet gans. Het water kan weer om dichtrammen. Zie Gunther, Montijn. Het gaat lukken. Ja, het gaat lukken, Montijn.
2: Alle mensen. Zie daar. Al die dikke schotsen. Als dat maar goed gaat.
0: Ja, man, daar zit kracht achter. Dat is niet teugen te houden.
2: Maar kan de dijk dat hebben?
0: Zolang het ijs niet op één plek vastloopt.
2: Kijk, daar. Het lijkt wel of het ijs wordt opgetild.
0: Dat wordt het ook. Door het water. Veel te veel water.
2: En daar.
0: Godzijdank. Ik dacht dat het nooit zou breken. Hoe dik is die laag?
3: Trek graaf. Zie je? De boel komt vlot.
0: Ik zie het. En wij erop?
3: Dat weet ik niet. Ik ben al lang blij dat het hier niet weer vastloopt.
0: Maar ik moet de ganse dijk in de gaten houden. Wij willen langer kunnen het ook misgaan.
3: Nou, zeker. We krijgen er al die schotsen op één stapel.
0: Ik moet naar Willigerlangerak.
2: Bij je, dat is onmogelijk.
0: Hoe kom ik al daar?
3: Ja, er is wel een paard.
0: Waar?
3: Ja, maar het is ongezadeld. De schunter uit de stal losgebroken.
2: Dat is gekke werk bij je. De dijk is zo glad als een spiegel.
0: Van wie is dat paard?
3: Ja, van een boer verderop.
2: Laat dat uit je hoofd bij je. Op een ongezadeld paard.
0: Geef niks, ik moet naar Willigerlangerak.
2: Je zult je nek breken, man.
0: Geef me een kontje. Allee, maar. Het zal wel lukken. Montijn, zorg dat je heel hard thuis komt.
2: Ja, dan kan ik beter tegen jou zeggen.
0: Hoort, Knol.

0: Mannen, jullie daar. Laat die ijsdam onze dijk niet ruïneren. Zand kruien. Daar. En daarachter even zo. Werkt, mannen. Werkt. Eén krummel van onze dijk af en het land verzuipt.
1: Ze binnen met bindreis op Komsdijk, graaf.
0: Dat is goed, Veerman. Binnen dat de mannen van de genie?
1: Ja, ik heb ze de weg uitgeduid.
0: Goed, Veerman. Laat ze dat bindreis voor eerst krachtig vlechten.
1: Ik zal het zeggen, dijkgraaf. Hoe is het gesteld bij het koekoeksveer?
0: Daar vond het alweer. Maar ik hou mijn hart vast voor de willigelange rak.
1: Er zijn even zo mannen dat doen. Maar ik heb hier ijsschotsen zien langschuiven. Die komen er nooit of te nooit van zijn leven door de kromming.
0: Als het ijs vasthokt, wordt de explosiesectie erop af. Ik ga altijd met loeren.
1: Als dat maar goed gaat, dat ijs ramt tegen die dijk aan.
0: Niet de moed verliezen, Veerman. Alleenig werken.
2: Zullen we het overwinnen? Als die zware ijs dan bij Willige Lange Rak niet breekt, wat moeten we dan? Als daar al die scherpe schotsen in ene berg tegen de dijk aan gaan beuken, wat dan?
0: Kort, knol!

U hebt geluisterd naar het 18e deel van Het Wassende Water. Een vervolghoorspel van Anton Quintana naar het gelijknamige boek van Herman de Man. Vrouw Bijen was Eva Jansen. Giel-Jan, Paul van der Lek. Hage Scheer, Tony Voletta. Goof, Jan Wechter. Rinus, Frans Vaassen. Meneer Montijn, Frans Somers. De Dijkgraaf, Kommer Klein. Een motorordonnans, Willy Ruij. Een ingenieur.

0: Check the broadcast schedule for repeats.
1: Ja, dat was deel 18 van het hoorspel. Het wassende water, Hoogheemraad heette dat. En hier zijn de Dynamic Rockers. Een cover natuurlijk van Lucky Lips. MUZIEK

komt van een cd Bopping and Rocking, Flemish and Dutch Bopping and Rocking Songs. Dynamic Rockers hoorde je met Take Good Care of My Baby en daarvoor Lucky Lips. Oké, hier is A.J. Plug en Blues Village.

0: Oké, ja, de Crossroad Deal was dat. En I Want To Be Loved. En daarvoor hoor je Blues Village, gezongen door A.G. Plug. En hier is nog een nummer van Crossroad Deal. Sick and Tired.
1: Oh, baby.

0: Mooie blues van Stingray hoor je. Got you. En een andere blues van Stingray. Oké, tijd voor een beetje comedy met Paul van Vliet.
1: Hey, wat is Max? Het is allemaal niks. Uiteindelijk is het allemaal niks. Ga mij een spaatje van je. Spaatje. Ik mag niet meer drinken, Max. En dan maar spaarwater. Dat je godsamme liefhebben nog zo van me komen dat je het laffe zweet van druipst en grotten gaat zuipen. Spaarwater. Hé, Max. Je mag niet meer drinken. Je mag niet meer roken en niet meer werken. Je moet het kalamon doen. Je weet, ik heb een leuke zaak, een garagebedrijf van de Peugeot. En dat zijn aardige automobielen. Maar die klanten maken je hartstikke gek. Rustig sleutel is er vandaag de dag niet meer bij. Dus de hele tijd dat je mouwen trekken, de wagen moet altijd gisteren klaar. En dan is het gas geven, sturen en maar hopen dat ze op tijd remmen. Ik ken die niet tegen, Max. Ik hou te veel van mijn vak. Ik trek mijn eigen dat allemaal persoonlijk aan. En dan wind je je eigen op en dan komt van het ene ton. Je gaat meer roken, je gaat meer drinken. En die verrekte koffieautomaat op de zaak kon ik ook niet afblijven. Ja, ga je toch in de fouten. Ik ook, joh. Zweet en slapen, enge rode vlekken in mijn nek. Nergens meer aardigheid dan. Hartkloppingen, duizelingen. En mevrouw zegt, Arie gaat naar de dokter voor het te laat is. Je stelt het uit, Max, je wil het uiteindelijk jezelf opknappen. Maar dan ga je voor je eigen bestwil, zoals ze dat al zeggen. En dan komt hij bij de dokter en die onderzoekt me en zegt, ja, dat is een duidelijke zaak, Arie. Je hebt een onrustig hart en een te hoge bloeddruk. Jij moet het eens kalm aan doen, je hebt stress. Stretch. Kalamon, nou dat doe je dan, je blijft thuis. Kun je 's morgens 3 keer je krantje lezen en bij de 4e keer je eigen overhoren of je het weerberichten laat je hoofdkind. Je gaat je huisje opknappen, je keukentje witten, ook heel kalamon. Ik ben er geloof ik 7 keer met de kwast overheen geweest. De witkalk zit er 3 vingers dik op. Beetje artistieke jongen kennen zo een verzetsmonument in uithakken. Nou, dan een beetje buiten lopen, want dat zeggen ze ook als materie. Ga lekker het bos in, Arie, je hebt er nou de tijd voor. Daar word je één met de natuur en daar word je rustig van. Rustig van het bos, moet je op zondagmiddag komen. Het lijkt wel of de fabriek uitgaat. Ja, en al die paden zijn 1 baans, dus je loopt in de file. Goed, je zit wel niet achter een vrachtwagen, maar je blijft wel mooi hangen achter een oud vrouwtje. En dat kan je er ook niet zomaar in het prikkeldraad houden. Tenminste niet waar iedereen bij is. Ja, ga je weer naar huis, je vrouw een beetje helpen in de keuken. Ook heel kalm, man. Kapucijn is 1 voor 1 opzetten. Het is toch allemaal niks. Uiteindelijk is het allemaal niks. Want thuis heb ik ook mijn zorgen. Mijn zoon, die jongen van mijn zoon, komt met hersens, HAVO afgelopen. Beurs gekregen, is gaan studeren, heb alle kansen gehad die ik niet heb gehad. En nu is hij weer thuis, om zijn eigen te ontdekken. Zit de hele dag op zijn kamer, Max. Met van die afgesleten sandalen en zo'n onbespoten brilletje. Zit hij zijn eigen te ontdekken. Frans, kom je eten? Nee, pa, nou niet. Ik ben mijn eigen aan het ontdekken. Ik zeg, later ik zal er maar mee uitscheiden, jongen. Stel dat je je eigen ontdekt en dat je tegenvalt. En dan hebt hij het alles maar over verkorting van de studieduur. En daar wacht hij dan op. Wat is dat, Max? Korte studeren, wat krijgen we dan? Dan krijgen we ingenieurs die de draagkracht van Brugger ineens meer kunnen uitrekenen. Komen dan een beetje met hun voetje voelen. Ja, dat zal wel houden. En voor dokter, kan je er ook kort over leren, voor dokter? Dan kom je op het spreken met een enge ziekte waar hij net niet aan toe is gekomen. Zat bij hem niet in het pakket. Uiteindelijk is het allemaal niet. Korte studeren, dat is spreiding van gebrek aan kennis. Ja, denk daar maar eens over na. Nee, met mijn vrouw heb ik het ook zo moeilijk, joh. Die heeft zich aangesloten bij de vrouwenbeweging. Ze wou wel van zichzelf. Ja, begrijp het ook best, hoor. Ik loop dat mensen de hele tijd voor de voeten. Dat is ze niet gewend. Daar was ze knettergek van. En ze zegt, Arie, ik wil wel van mezelf. Nou, dat is dan de vrouwenbeweging geworden. En ze verraderen op dit moment bij mij thuis. 7 vreemde vrouwen zitten er aan mijn tafel. Allemaal strijdbare types. Het lijkt wel of je 1 kwartier in krijgt. En dan 1 kleine voorop in een soort gevechtspak. Fidel Castro. Ja, zonder baard, maar ze komt een heel eind. En dan allemaal in t-shirts zonder BH. Die hebben ze dan weggedaan uit solidariteit. Dat is niet verstandig, Max. Nee, want dat het gaat hangen, weten we allemaal. En als ik slechte ogen heb, gooi ik ook mijn bril niet weg uit solidariteit met de blinden. Uiteindelijk is het allemaal niks. Voor het vaderschap hebben ze ons ook niet meer nodig, dus daarvoor hoeven we ook niet meer thuis te blijven. Hebben dat niet gelezen van die 2 vriendinnen? Die wouden een kind. Voor mij mag ze, begrijp me goed, ieder zijn vrijheid. Maar die meiden wouden een kind. Hebben ze dat eerst tegen heugen en meug geprobeerd met een gewone man? Dat ging niet. Nee, de meug was er wel, maar de heug kwam niet. En toen met een donor, spuit 11. Voor mij mag ze. Maar 2 vrouwen, dat schijnt vandaag de dag beter eraan dan met ons, jongen. Ja, je hoeft natuurlijk niet op te passen, maar het blijft toch een vreemde gedachte voor het zingen zelf de kerk niet in. Ja, je lacht erom. Maar s'nachts, Max, dan gaat het allemaal malen in mijn overspannen kop. Mijn zaak waar ik niet heen kan. Mijn zoon, die jongen van me. Al die enge dingen die je dan leest en ziet. En zou ik s'nachts best nog eens op willen schuiven tegen moeders warme rug. Maar ik ben bang dat ik dan een lel van mijn kop krijg. En ik denk ook, blijf maar lekker liggen, meid. Jij moet morgen weer vroeg op om de wereld te hervormen. En ik heb er respect voor ook nog een keer als ze s'morgens door de deur uitgaat met zo'n stevige stap en stensels onder de arm. Ik denk, gaat je gang, mijn meisje, ergens doe jij er wat dan? Van je Arie moet je het voorlopig niet hebben. Maar s'nachts, jongen, gaat het hart gaat tekeer. En dan voel ik me vaak zo beklemd, jongen. Dan zou ik best nog eens een keer willen bidden. Vind je gek, hè? Ja, Max, ik zou best nog eens een keer willen bidden. Hij moet toch weten wat de bedoeling is. Hij heeft het toch in de tijd in elkaar gezet. Hij gaat daar toch over, Max. Maar ja, bidden, joh. Ik heb 40 jaar niet gebeden voor het laatste kind aan tafel. Leren zegen deze spijs en drank aan. Maar zo vlucht, dat herinnert hij zich nooit. Ik kan het er ook niet maken, ineens na 40 jaar aan komen zetten van... God, u spreekt hier met Arie uit de Hemsterhuisstraat. Ja, ik ben intussen verhuisd naar de gouverneurla. Herinnert u zich mij nog van heren zegen deze spijs en drank? Dat zal man zo komen, joh. Ik kan het er niet maken, ineens na 40 jaar van spijs en drank. Dat is toch allemaal niks, joh. Uiteindelijk is het allemaal niks. Spijs en drank. Drank. Hé, Max. Ga mij een dubbele, jongen. Ja, missie. Nou, God. Tot zo.
2: Got any feedback or suggestions for the station? Want to broadcast with us but have questions? There's a simple way to contact us anytime. Just go to theglobalvoice.info/contact or click on Contact Us and Social Media from the menu bar on the site. Fill in our easy-to-use contact form and we'll respond to your message as soon as possible. Just make sure your email address is correct. Again, that's theglobalvoice.info/contact or choose Contact Us and Social Media from the menu bar on the site. The Global Voice. We love to hear from you.
3: Waar waren we gebleven? Oh ja. Ik was dus 17 jaar en u moet niet vergeten, toen ik 17 jaar was, had je het moeilijk. Want je kon namelijk geen teenage-ster worden. Dat was vreselijk moeilijk. Daarom, ik was altijd veel jonger dan het publiek en ik maakte me altijd een klein beetje ouder. Ik zette streepjes hier en ik maakte mijn haar een beetje grijzer. En het gekke is, als je nou ouder wordt, dan doe je alle mogelijke moeite om er een beetje jonger uit te zien. Ik ben niet meer zo piep. Maar ik ben toch ook nog niet zo stok. Maar om eens even terug te komen op het ouder worden. Weet u wat ik wel vind? En dat begint al tamelijk vroeg. Dat begint al als je verloofd bent, vind ik. Je doet hoe langer hoe meer water bij de wijn, hoe ouder je wordt. Vindt u niet? Neem nou bijvoorbeeld eens mijn neef, Piet. Zo'n jongen nou als Piet. Zo'n jongen nou als Piet. Een intellectueel. Hij had niet...

je baan. Hier in de krant, Piet, kijk. Dynamisch bedrijf zoekt creatieve medewerker die belast zal worden met het leggen van contacten in de soepsector.

afgezien nog dan van het gelazer van een echtscheiding en alimentatie en de kinderen die je maar één keer in de maand mag zien, die worden dan toch tegen je opgezet.

En toen hij in het ziekenhuis hoorde dat zijn zwager Gerard hoofd was geworden van de soepsector in plaats van hij, nam hij de Bijbel en las Alles is ijdelheid. Dat was de prediker die dat zei.

Nee, kijk dan maar eens naar mijn zwager Gerard. Die gaat volgende week op een wereldcruise. Maar ja, die heeft dan ook fut gehad. En toen zei Piet, zo is het maar.

Wat zeg je nou, moeder? Oh, ik mag niet op mijn schoenen lopen. Nou, dan zal ik er van afstappen. Ja, het is slecht voor het zeil. Ik weet het, moeder, ik weet het. Ik zal ze in mijn hand nemen, moeder. Welterusten, moeder.

En is dat niet je eigen? Hou dan van mij op mijn manier. Of tracht me klein te krijgen. Je hield van mij op mijn manier. En dat was niet mijn eigen. Tem me dan. Als je kan me toch niet krijgen. Tem me dan als je kan me toch niet krijgen. Tem me dan als je kan, want zo krijg je me nooit.

want zo krijg je me nooit. We zijn bevriende mogend heden. En als je straks bent overleden, hang ik de vlag uit zonder wrok. Ik kijk niet op een halve stok. We zijn bevriende mogendheden. En als je straks wordt overreden, meld ik me als de dader aan. Zoiets had iedereen gedaan. Maar temme dan als je kan me toch niet krijgen. Temme dan als je kan, want zo krijg je me nooit. Als ik ooit terugkom, als ik ooit terugkom.

maar alleen omdat ik geen ander weet. Niet omdat je lief bent, want dat ben je niet. Niet omdat je flink bent, want dat ben je niet. Niet omdat je hersens hebt, die heb

hang ik de vlag uit zonder wrok. Ik kijk niet op een halve stok en tem me dan als je kan. Je kan me toch niet krijgen, tem me dan als je kan, want zo krijg je me nooit. Tem me dan als je kan, je kan me toch niet krijgen, tem me dan als je kan, want zo krijg je me nooit.

0: Tegen, tel me dan, als je kan.
1: Want... Ik heb een elektrieke patefoon met een kleine 1000 langspeelplaten. Staat dag en nacht gereed. Voor als er wat gebeurt, kan ik zo gaan draaien. Ik heb zelf niet zoveel plaatjes gemaakt. Zal ik eerlijk zeggen, ik heb een plaatje of 3, 4 gemaakt. Ik kan die naald in mijn keel niet goed verdragen. Kom uit zelf uit een zeer muzikale familie, mag ik wel zeggen, hoor. Mijn broer is ook een zeer groot liefhebber van muziek. Mijn broer is zeer met muziek, hoor. Zeer muzikaal, mijn broer ook. Mijn zuster ook, maar niet zo muzikaal als mijn broer, hoor. Mijn zuster ook, maar weet je wat mijn zuster is? Die is meer een fanfare-liefhebster, hè? En dan vind ik dat persoonlijk. Ik vind fanfare ook mooi, maar het is niet de top, vind ik, hè? En mijn zuster is fanfare-mens, hè? Dat is echt een fanfare-mens. Die loopt weg met fanfare, hè? Er is dus een fanfare voorbijgekomen, is ze mee meegegaan, nooit meer terug geweest. Ik ben zelf persoonlijk een zeer Mozart-liefhebber. Ik heb Mozart zelf heb ik op mijn pick-up staan, hè? Dat wil zeggen het borstbeeld dan eigenlijk, hè? Dat heb ik... Ja, klein porseleinen Mozartje staat op de pick-up, hè. Zijn een paar stukjes af. Elk ogenblik brengt de werk zo'n stukje eraf, hè. Elk ogenblik komt ze naar me toe. Meneer, er is weer een stukje van Mozart af. Ja, de mens kan niet weten dat Mozart al zijn stukjes al af heeft. Dat is onzin natuurlijk, hè. Maar mooi, hoor. Wat? Ja, dat weet ze natuurlijk niet. Weet die werkster van mij veel van Mozart? Die denkt dat Cozy van Tutten een kind van Jan de Cler is. Daar ben ik zo. Het avifauna van Mozart, vindt u dat hoor? Vindt u dat mooi? Ik kan u alle, kan ook Beethoven opzetten. Wil ik Beethoven opzetten, vindt u het mooi? Moet het eerlijk zeggen, als ik Beethoven, ik ben een zeer Beethoven-liefhebber. Als ik Beethoven hoor, krijg ik tranen in mijn ogen. Hij is niet de enige Duitser die iemand huilen heeft gemaakt. Maar daar gaat het nou niet. Concertgebouworkest is ook mooi hoor. Het is een van de mooiste strijkjes van Nederland, kan ik wel zeggen hoor. Nou ja, ik bedoel, ik weet wel, het koperwerk zit er ook in, maar dat is meer voor mijn zuster, begrijp u wel? Die heeft dat meer. Weet u wat mijn lievelingsinstrument is? Daar zal u mij nooit voor aankijken. Dan zal ik eerlijk zeggen, ik ben zelf een liefhebber van de muziek hoor. Want ze kennen mij, voor een goed stuk muziek kennen ze me dag en nacht wakker maken hoor. Kennen midden in de nacht kennen ze mij wakker. Vind ik niet prettig, maar ze kennen me midden in de nacht om me wakker maken. Maar dan zal u van mij niet willen geloven wat mijn persoonlijke voorkeur is van instrumenten. Dat zal u heel erg nader vinden. We praten nou wat rustiger uit. En dat zal u nou, wacht, nou, zal u misschien zeer eigenaardig vinden wat ik nou ga zeggen, wat mijn lievelingsinstrument is. Zal u niet willen geloven? Zal u niet willen geloven? Viool. Viool. Viool. Eigenaardig, hè? Viool. Dat is eigenaardig. Weet u wat ik van viool vind? Dat zal ik eerlijk zeggen, wat ik van viool persoonlijk vind. Viool is altijd zo gevoelig. Weet u wat ook zeer gevoelig is? 2 violen. Zo. Nou mensen, zeg het maar hoor. Zeg het maar. Trompet vind ik ook mooi hoor. Maar trompet is niet gevoelig, begrijp je wel? Trompet is voor mij eerst die harde klank van tet de tet zit erin, hè. Dan zie je wat tet de tet en dan zie je gevoelig. Maar violen vind ik het mooiste eigenlijk. Wat willen we doen? Willen ze een mooi plaatje gaan draaien waarvan je echt zegt, dan neem je wat voor mee? Vindt u dat zo? Zo zijn wij Hollanders, hè. Als wij een plaat opzetten, als we een mooie grammofoonplaat kopen en we zetten erop, dan wil je er altijd wat voor meenemen ook, hè. Dat is eigenaardig, hè. Het is geen vlooie theater, dat is onzin natuurlijk. Nou ja, mensen, willen we weer een mooie plaat opzetten, hè. Ik heb hier een heel klein plaatje. Dat heet Souvenir Humoresque. Souvenir, dat is het Franse woord voor onderkomen. Sou is onder en veneer is komen, dat weet u wel, hè. Je kan eigenlijk zeggen, zouden we zeggen, een humoristisch onderkomen. Begrijp je? Dat is het eigenlijk. Een soort gelachkamer met een jukebox. Dat is het eigenlijk. Begrijp je wel? Nou. Dat is een vioolsolo. Dat speelt hij ook praktisch alleen, hè. Daar is een solo voor. En dat wordt gestreken door een zekere Kenneth Johnson. Kenneth Johnson staat erop, hoor. Dat moet een kennis van Johnson wezen. Tussen haakjes dat violin, dat zal zijn vrouw wel zijn. Begrijp je wel? Nou. Nou is het uit met de flauwekul verder, dan gaan we genieten hoor. Nee, niet meer lachen hoor. Lach maar even uit dan nog, ik heb er niks aan. Nee, dan heb je er niks aan, begrijp je wel. Zet dan de andere kant op, daar staat Toon Hermans op. Dan kan je lachen. Het is een heel eigenaardig plaatje, aan de ene kant staat dit, aan de andere kant staat Toon Hermans. En op de rand staat Wim Sonneveld. Net als bij de gulden, maar met andere tekst. Begrijp je wel, zo is het. Nou, ben je allemaal stil, mensen? Dan gaan we heel voorzichtig, want anders hoor je het begin niet. Moet je een heel mooi plaatje, gevoelig plaatje is het, hoor. Allemaal stil, daar gaan we. Even horen, hoor. Dan moet je even horen. Het begint. Helemaal stil. Moet je hem even helemaal stil houden, dan hoor je het begint. Nou, dames. Stil even, hoor je dat? Dat is nog niet eens begonnen. Kun je nagaan hoe mooi het is. Sommige platen beginnen dat je zegt, nou begint het, begrijp je wel, maar dit begint direct al op zichzelf, heel apart, hè. Sommige platen beginnen dat je zegt, nou ja, het is maar begin, maar het is maar stil even, stil. Daar begint het pas. Het is mooi, hè, nou begint het eigenlijk pas, mooi, hè. Het is mooi, hè. Violistje, ik ken er wat van, hè. Bekende passage komt elke keer terug, mooi hoor. Bekende passage komt terug. Moet je dadelijk opletten, komt die dadelijk weer terug, mooi. Hè? Komt die dadelijk, dat is mooi, hoor. Nee, weer. Hé, passage weer, hoor je wel? Zelfde passage, is mooi, hè? Dat is mooi, hè? Sommige mensen zeggen, ja, zo'n passage hoeft niet iedere keer... Nee, weer. Hé, je passage weer, hoor je wel? Mensen zeggen wel eens, ja, mooie passage hoeft voor hun niet terug te komen. Ik zeg, als een passage mooi is, kan die voor mij elke ogenblik terugkomen, hoor. Passage kan mij niet vaak genoeg voorkomen, want ik... Nee, weer. Hé, je passage weer. Dan voel je dadelijk, hoor, dan wordt hij gevoelig. Stil even, jongens. Moet je dadelijk even, dan krijg je die hoge noot erin, moet je horen. Ja, dat is mooi, hè? Dan krijg je die hoge noot. Dan gaat die hoge noot, hè? Heb je die hoge noot? Oh, die pakt hij in één keer. Sommige violisten pakken 4-5 man mis. Dat is jammer eigenlijk, hè? Hij heeft hem in één keer. Stil. Stil even. Speelt hij met twee strijkstokken, kijk daar, hè? Kijk daar wat daar aan blijft hangen, zeg. Goh. Knapen, knapen verdienen dik geld, hoor. Nu knapen verdienen meer geld dan u en ik bij elkaar, hoor. Laat ik u dat even vertellen. Maar dat geeft ook niet, maar die mensen kunnen wat, die presteren wat op de eigen manier, hoor. Die mensen hebben dat vak geleerd en de muziek, dat vult je leven, zeg ik altijd, hoor. Muziek, daar kan ik rustig voor gaan zitten, dan ga ik lekker zitten genieten. Dan draai ik de lompen een beetje laag of zo, en dan zeg ik altijd maar genieten, hoor. Dan ga ik maar stil zitten genieten, hoor. Je hebt mensen die houden niet van muziek, die praten er doorheen. Dat is altijd jammer, eigenlijk, hè. Dat is altijd jammer. Ik kom de laatste in een grammofoonzaak, zeg ik tegen die juffrouw, ik wil die plaat hebben van uw souvenir humoreske. Zegt ze, ja, die kan je ook met trompet krijgen, moet je opletten, zeg. Ik zeg tegen mensen, ik moet hem helemaal niet met trompet hebben. Dan zegt ze, ja, met trompet is hij veel mooier, zegt ze. Ik zeg, ja, maar jouw trompet, die doet voortdurend dit en dit, die doet voortdurend dit en dit. Ik zeg tegen die juffrouw, je moet mij niet gaan vertellen hoe die gaat. En het vervelende, die kan mijn eigen woorden niet meer verstaan.

politiek drijft ons niet uit elkaar. Want als ik jou zie, denk ik, je bent veel mooier als de hele EEG. Dit vind ik enkel aan de Europoort. Je bent een eurovrouw, ik doe een euromoord voor jou. Want als ik jou zie, denk ik, je bent veel mooier als de hele EEG. Dit vind ik enkel aan de Europoort. Je bent een eurovrouw, ik doe een euromoord voor jou.

0: ziet, denkt hij, jee, dit vind ik zelfs niet aan de Middellandse Zee, dit vind ik hier slechts aan de aeroport. Je bent een eurovraag, ik doe een euromoord voor jou, want als hij jou ziet, denkt hij, jee, dit vind ik zelfs niet aan de Middellandse Zee, dit vind ik hier slechts aan de aeroport. Je bent een eurovraag, ik doe een euromoord voor jou. De politiek, mijn schat, is net niet chic. Mijn schat, en net niet plat. Mijn schat, die is politiek. De politiek, mijn schat, is niets voor mij. Mijn schat, want dat ben jij. Mijn schat, want dat ben jij. Want dat...
1: Some DJs like crashing cars and some like crashing planes. But Sean Klein is the DJ who likes crashing model trains. He's spinning wacky comedy tracks, stand-up skits, and funny songs. And when he plays your favorite, well, then you're gonna want to sing along.
2: Cause it's the Anna Klein comedy train wreck. It's on the Global Voice every freaking Wednesday. Yeah, it's the Anna Klein comedy train wreck. Every Wednesday at 13 UTC.
3: Ja, de laatste klanken waren van Jaap Fischer en de Euromoord. En daarvoor hoorde je Wim Kan, Wim Sonneveld en Paul van Vliet. Oké, dat is weer het einde van deze Triple Dutch Show. Ik wens je een hele prettige dag verder. Hierna kan je luisteren naar Sean Klein's Eine Kleine Comedy Trainwreck. En volgende week ben ik er weer met een nieuwe aflevering van Triple Dutch. Tot dan!